Moed voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind

0: Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de Lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de Lokale Omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Bij Lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

'Smiddags word ik wakker met een houten kop. Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten. Mannen op zijn valder, ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te bespoelen.

en lag op mijn knieën te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns eens naar mijn tanden, maar op zijn valdera wat een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog. Van op

verse groenten stijgt de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van hops en poldera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

laatste nummer 1 notering voor de voortops in 1965. Jorda, I Can't Help Myself. Het stond toen bovenaan de hitlijst en ook de R&B-lijst. Ja, het andere nummer 1 hit, die droeg de titel Reach Out, I'll Be There. En zou een jaar later ook een succes zijn. Ja, de groep zelf was trouwens wel een bijzondere formatie. De vier heren die de voortops vormden bleven meer dan 35 jaar in dezelfde formatie muziek maken. Ja, de voortops hoorde je I Can't Help Myself aan het begin van Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen. Het is vrijdag 19 juni inmiddels alweer. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, zonder dat nabestaanden werden ingelicht, zijn in Dordrecht 21 lichamen van de ene begraafplaats overgebracht naar een andere. Ja, ook de gemeente zelf was niet op de hoogte gesteld. Ja, we zijn er duidelijk over, zo zegt een woordvoerder. De verplaatsing had niet mogen gebeuren. Dat reageert de Dordtse wethouder Mark Merks van de VVD bij de lokale omroep RTV Dordrecht. Ja, het mag niet aan voorbij gaan, niet zonder toestemming van nabestaanden. Ja, de lichamen die worden ook weer teruggebracht. Ja, in 2020 toen gebeurde het. Toen verliepen de grafrechten van een aantal overledenen op de begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht. Bij de ruiming werden toen 21 lichamen aangetroffen die niet goed waren vergaan en dus niet in het algemene verzamelgraf herbegraven konden worden. Nou ja, een medewerker van de begraafplaats die besloot toen om de lichamen te verplaatsen naar een begraafplaats Essenhof. Dus 3 kilometer verderop. Daar werden zij herbegraven in aangepaste keldergraven. Nou ja, men hoopte dus dat de resten verder zouden ontbinden. Nou ja, de nabestaanden van de overledenen die werden niet op de hoogte gebracht en ook het gemeentebestuur niet. Ja, er was namelijk geen vergunning voor. Ja, de wethouder is duidelijk. Deze overledenen hadden in Dubbeldam moeten blijven. Ja, dat is wat, hè. Ja, als je zoveel jaar ligt, dan moet er betaald worden. Want ja, ook als je dood bent, wordt er nog aan je verdiend, hè, zullen we maar zeggen. En als je dan niet betaalt, dan ga je eruit. Ja, letterlijk en figuurlijk. En dan kom je in een verzamelgraf, zeg maar. Hè? Ja, dus, maar ja, deze lichamen waren nog helemaal niet vergaan. Dus dat had al sowieso niet gemogen. En dat verplaatst al helemaal niet. Hè? Dat moet met toestemming natuurlijk van de rechter. Hè? Ik noem even een voorbeeldje. Maar ja, ze hebben het daar in Dordrecht gewoon gedaan. Hè? Ja, dat mag dus niet, hè? Nee. Goed, voor de wekker wakker. Ja, niet zo vrolijk bericht natuurlijk om mee te beginnen. Maar toch eventjes het vermelden meer dan waard, hè? Ja. Ja, het is vandaag vrijdag. Het is Elvis. Dus zoals dadelijk ook weer een liedje van Elvis Presley. Dus het gaat helemaal goed komen, hè? Goedemorgen.

Elvis de Pelvis op de vrijdag. Want vrijdag is Elvisdag. Draaien we af en toe een liedje van Elvis, hè? Ja, zeker. Dit was er weer eentje hierbij Voor de Wekker Wakker. Als je nog een leuk Elvis liedje weet, mag je dat mailen naar Voor de Wekker Wakker. @gmail.com. En wie weet komt het dan in de volgende vrijdag aan bod, hè? Want ja, het is vrijdag, alleen op vrijdag, Elvis. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede heeft gegijzeld, is opgenomen in een TBS-kliniek. Dat heeft zijn advocaat gemeld aan Omroep Brabant. Hij werd voor de gijzeling voor de rechtbank veroordeeld, maar hij kon tot nu toe nog niet terecht in de TBS-kliniek. Hij gijzelde in het voorjaar van 2024 een aantal medewerkers van een café in Ede en werd daarvoor eind dat jaar veroordeeld tot 9 maanden cel en TBS met dwangverpleging. Maar ja, de zelfstraf die heeft hij gehad. Maar hij bleef ook nog vastzitten tot hij aan de beurt was voor een TBS-behandeling. Ja, de advocaten die eisten met voorrang TBS. Nou ja, er zijn lange wachtlijsten natuurlijk, hè. Veel veroordeelden die wachten op een plek in een kliniek. Waaronder dus ook die Corné H., hè, de overvaller en de gijzelnemer in Ede. Ja, in een kort geding hebben de advocaten ook begin dit jaar geëist dat hij direct moest opgenomen. Ze wilden dat hij voorrang kreeg, omdat hij een gevaar zou zijn voor zichzelf en voor zijn omgeving. Ja, vorig jaar december, 2 medewerkers, was hij toen... had hij 2 medewerkers van de gevangenis in Vught ook nog een keer gegijzeld. En houdt volgens zijn advocaten stemmen in zijn hoofd. Zo stak hij ook zijn onderbeen in brand. Hè? Ja, dat is een vreemd figuur. Hè? Goed, en met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 helemaal niks gebeurd. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Circa 7000 aangiften van ernstige misdrijven zijn direct afgewezen. En in 3000 gevallen werd het onderzoek naar een aangifte stopgezet vanwege gebrek aan capaciteit bij de politie of het Openbaar Ministerie. In de jaren 10.000 aangiften zijn ongeveer een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven in 2024. Ja, de minister Van Wil van Justitie die zegt te onderschrijven dat verbeteringen nodig zijn, maar hij spreekt wel over een vertekend beeld, omdat onder de 10.000 aangiften ook meldingen zouden zijn. Ja. Goed, nou, ik heb er niet veel van gemerkt hier bij het Van Vliethuis. Maar in het zuiden is plaatselijk overlast ontstaan door buien. Er was onweer en harde wind. In de regio Eindhoven bijvoorbeeld kwam de regen met bakken naar beneden. Zo kwamen er ook straten blank te staan op diverse plekken en zijn er bomen omgewaaid. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Ja, zo wordt het vandaag wederom erg warm. Ja, nou, ik zeg erbij, erg warm. Dus zie maar dat je een voetenbadje neerzet. Temperatuur kan oplopen tot 36 graden. KNMI denkt vanaf halverwege de middag plaatselijk onweer. Nou, dan ga ik even buiten staan, hoor. Dan ga ik eventjes onder die bui. Lekker even afkoelen. Ja, de buien kunnen ook zwaar uitpakken, met lokaal zelfs kans op schade en overlast door grote hagelstenen en zware windstoten. Dus hou er vanmiddag rekening mee. Ja, het Weerinstituut die zegt dat het een en ander nog wel onzeker is. Maar wat wel zeker is, is dat het erg warm wordt. Hè? Ja, en dat niet alleen. De luchtvochtigheid is ook erg hoog, dus voelt het echt benauwd aan. Hè? Oh, vandaag dus een warme dag. Ik zal de korte broek even opzoeken.

0: Volgens mij is dat straattaal, dat is Ina. Ik zal er vandaag eens eventjes navragen aan doen aan wat jongeren. Want ja, het is volgens mij straattaal. Ik kan het ook even gaan googlen natuurlijk, maar dat doe ik niet. Nee, ik ga het gewoon het gesprek aan. Yo, de Lisa van Darling, de dagtopper voor vandaag. En het heet Zina. Ja, het is de dagtopper van deze vrijdag, de 19e juni. Ja, op deze tweede dag van de Europese Unietop spreken de Europese regeringsleiders voor het eerst over de nieuwe meerjarenbegroting. En het Nederlands elftal. Oranje traint voor de laatste keer in Kansas City voor de wedstrijd tegen Zweden. En die gaat morgen plaatsvinden. Ja, het weer vandaag. Vandaag wordt het flink zonnig en heet. De temperaturen liggen tussen de 31 en 36 graden. Jongens. Ja, in de loop van de middag is er kans op stevige regen en onweersbuien. Maar helemaal zeker is dat niet.
1: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor het team. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen.

Presley. Alleen

Alleen op vrijdag. Ja, Elvis Presley, Return to Sender. Ja, hoorde je voorbij komen in Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. We zijn vandaag 19 juni. Ja, het is vandaag echt weer een beetje billenknijpen. Nou, beter gezegd, zweet op je bellen. Zweet tussen je okseltjes en zo. Want, en insmeren, ook heel belangrijk, want de zon is erg warm. Ja, vooral heel veel sympathie voor de scholen. Want daar, jongens, iedereen die in de leslokalen moet zitten. Ja, het is ook niet allemaal op orde. Het is heet, dus veel scholen die trekken vandaag hun tropenrooster open. Ja, vroeger had je ook zonvrij. Je had ijsvrij, had je. Dus dan was het te koud om naar school te gaan. Dan kreeg je vrij. En vroeger had je ook zonvrij als het te warm was. Dus dan krijg je een soort tropenrooster. En dan moest je als het ware, of dan mocht je naar huis, hè, als het te warm was. Ja, nou ja, ijsvoorraden en waterpistolen, die worden weer uit de kast gehaald. Maar ja, alleen de airconditioning op scholen is niet voldoende, want heel veel gebouwen die zijn niet aangepast. Die stammen nog uit de jaren 60. Ja, de lesmethoden die zijn wel aangepast, maar de schoolgebouwen niet. Zo zegt een woordvoerder van de basisscholenkoepel PO-raad tegen diverse websites, onder andere tegen nu.nl. Ja, veel mensen zeggen dan, nou, dan hangt gewoon een airco op in de klas en daarmee is het ook weer lekker koelend. Maar nee, dat is niet zo. Want je kunt bijvoorbeeld op heel veel foto's zien op internet dat er schimmel is bij kluisjes. Er zijn vochtvlekken, scheuren in muren en ook zelfs een boiler die de maanlanding in 1969 heeft meegemaakt. Dus er zijn gewoon dingen in school die nog lang niet vervangen zijn. En de scholen die zijn vandaag de dag ook niet berekend op die grote hittes. Hè? Nee, dus een aircootje is daarbij niet voldoende. Ja, ik zou als ik leerling was, ik zou in de klas zitten, dan zou ik toch maar eens naar de leiding gaan en zeggen van, ja jongens, het is gewoon veel te warm. 36 graden, jongens, het is geen weer om les te krijgen. Nou, vroeger hadden ze dus echt zonvrij, hè. Als het dan te warm was, mocht je gewoon naar huis, hè. Ja, dus wie weet heb je ook wel, of luister je nu en ga je naar school. Het kan natuurlijk, hè, zo vroeg. Het lijkt me sterk, maar goed, het zou kunnen. Dan moet je dat maar eens bij de schoolleiding gaan navragen, hè, hoe dat nou precies zit. Hè. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, het is voetballen wat de klok slaat. En we houden natuurlijk twee ploegen nauwlettend in de gaten. Hè. Ja, Nederland en België uiteraard, want daar zijn we natuurlijk ook voor. Hè, voor de Rode Duivels.

0: heet het sketten. Dat is snel achter elkaar praten en dan rare teksten en zo tussendoor brengen. En dan ben je aan het sketten. Ja, uit de jaren 90 hoorde je weer twee jaren 90 liedjes voorbij komen in Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag Valentijnsdag in Colombia. Het is June 10th, zo moet ik het zeggen. Ja, het is een speciale feestdag in Amerika. Die jaarlijks wordt gevierd op 19 juni. Deze dag is ook bekend als de Freedom Day, Jubilee Day, Liberation Day wordt die ook wel genoemd, of Emancipation Day. En herdenkt de bevrijding van hen die in de Verenigde Staten als slaven werden vastgehouden. Vandaag wordt dat in Amerika gevierd. Hè? En het is vandaag ook een gedenkwaardige dag, want sommige bronnen hebben het over het jaar 230 voor Christus. De Griekse geleerde Eratosthenes is de eerste wetenschapper die de omtrek van de aarde heeft berekend. Hij doet het op een hele snelle, slimme manier. Hij wist dat op het middaguur, als de zon op zijn hoogste punt staat, op de ene plek in Egypte de zon precies bovenaan de hemel staat, terwijl hij honderden kilometers verderop een schaduw werpt. Nou, aan de hand van deze gegevens berekent hij dus de omtrek van de aarde. Ja. En aan de hand van deze gegevens heeft hij dus uitgerekend dat de aarde een omtrek moet hebben van 5000 stradien. Hij zit 850 stradien naast de werkelijke omtrek, want men heeft het natuurlijk officieel opgemeten in moderne maten. De aarde heeft namelijk een omtrek van 40.000 kilometer. Hè? Dus als je zin hebt om een rondje rond de aarde te maken, dan zou ik maar vast beginnen. Wil je dit redden voor het einde van je leven? 40.000 kilometer, dat is de omtrek van onze aarde.
1: Al vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
2: Dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
1: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.

Bedankt voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

bank. De haven is een en al stank. Een moeder ziet blij het kind aan haar zij. De vader vraagt, lijkt het op mij?

prins trouwt een mooie prinses. De slager slijpt fluitend een mes. Een merel zingt helder een lied. In een portiek lokt een griet. Een dame in bont rijdt over een hond. Een huilend kind knielt op de grond.

dag krijgt in het oosten al kleur. Het ochtendblad valt op de mat. De eerste tram rijdt door de stad. Een boemelaar valt op zijn bed. Een moeder heeft koffie gezet. Dan wast zij haar kind.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorle.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: kaarten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: stemmen via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van de radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: Welkom bij de zending met DJ Mouse, een nieuwe live aflevering. Na 3 weken zijn we weer terug. Dat zijn in dit geval ikzelf, DJ Mouse en Sam Loots, mijn gast.
1: Hallo, welkom. Hallo.
0: En heeft ook een goede vriend meegenomen, Wart.
2: Hallo.
0: En allebei nog een beetje schor van vorige week op Best Kept Secret.
3: Nou, niet alleen van Best Kept Secret, in mijn geval.
0: Nee.
1: Ik wel, daarentegen.
0: Wat dan?
3: Moet me meer in de microfoon pakken.
1: Oh, ja.
0: Precies, okay. Ja. We zijn weer lekker amateuristisch bezig, maar dat hoort erbij, dat is de charme.
3: Ja.
0: Want, vertel.
3: Ja, ik had een amandelontsteking. Okay. Bacteriële infectie.
0: Oh jee.
3: En daar kwam ik dus pas na Best Kept Secret pas achter.
0: Ja.
3: Een beetje mijn eigen doen, want ik wou niet Best Kept Secret missen. Want ja, bacteriële infectie heb, dan kan ik in mijn... Ja, kan ik niet daar naartoe gaan om alle mensen aan te steken, snap je?
0: Ja,
3: dus ik heb
0: ja,
3: dat, tactisch heb ik dat pas daarna ontdekt.
0: Een soort cognitieve dissonantie.
3: Zodat ik niet zo moreel dilemma had toen ik naar Best Kept Secret ging. Zodat ik gewoon lekker... Ja, Nick Cave dus live kon zien, die we net hoorden.
0: Precies. Ja, een beetje flashback naar Best Kept Secret. Sam die wilde een aflevering maken over postpunk. Dat riep meteen alle vragen op. Wat is het eigenlijk? En is het dan postpunk of is dat dan post-postpunk? Nou goed, dat gaan we vandaag ontdekken. Want we hebben allebei heel verschillende muziek meegenomen. Dus we kijken of we het eens worden vandaag. maar dus ook even kort Best Kept Secret in herinnering geroepen met Nick Cave met geweldige Tupelo... Wat ook echt wel een hoogtepunt was in zijn show vorige week. En je hebt ook iets uitgekozen, Sam, dat vorige week op Best Kept Secret te zien was.
1: Ook. Minus 20 van Tramhouse.
0: Ja?
1: Ja, naar mijn mening een heel tof nummer.
0: Ja.
1: En vandaar dat ik deze ook heb gekozen.
0: Ik vond het optreden een beetje saai. Nou ben ik ook niet de tent ingegaan. Ik heb een beetje van een afstandje gekeken. Dus misschien komt het dan niet helemaal tot zijn recht. Maar het ontging mij een beetje waarom het zo'n grote band is.
1: Ik merkte het zelf. Ik heb ze natuurlijk, dan is 2 jaar terug, stonden ze ook al Best Kept Secret. Toen heb ik ze ook gezien.
0: Ja. Dat was al de 3e keer, geloof ik, dat is het waar.
1: Oh, dat zou ook heel goed kunnen. Ja,
0: ik keer in de kasbah.
1: Dat zou heel goed kunnen. Ja, toen heb ik ze niet gezien. Maar 2 jaar terug stonden ze voor het eerst in de Two.
0: Ja.
1: En dat was... Je merkte echt dat ze het heel erg gaaf vonden om daar te staan. En dan merkte je ook aan het publiek dat ze het heel erg gaaf vonden voor die band om daar te staan.
0: Ja.
1: Die energie die spatte er echt vanaf. Die hele tour die was 1 grote pit eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat was heel gaaf om te zien. Dat was een heel gaaf optreden.
0: Ja. Dus misschien had ik toch gewoon vooraan moeten gaan staan om het echt te ervaren.
1: Nou, dat vond ik dus heel erg meevallen. Want deze editie die was toch wel heel erg, heel erg anders.
0: Oh.
1: Misschien lag het aan het soort publiek wat er stond. Misschien lag dat aan de vermoeidheid van de band of zo. Maar ik merkte misschien ook dat omdat dat vorige optreden al zo hoog stond in je soort...
0: Het kon alleen maar tegenvallen eigenlijk.
1: Ja, het kon eigenlijk alleen maar tegenvallen, inderdaad. Ja, en dat was helaas wel wat er gebeurd was. Maakte hun muziek niet minder gaaf natuurlijk. Maar toevallig was het dit optreden wat een beetje tegenviel ten opzichte... wat ik een beetje tegen vond vallen ten opzichte van hun eerste.
0: Ja, precies. Dus we gaan naar Minus 20 van Tramhouse luisteren. En daarna komt een andere band die ook op Best Kept Secret stond... en waar we alle drie behoorlijk van onder de indruk waren.
1: Zeker.
0: Grote Geelstraat, dames en heren, onthoud die naam. Grote belofte. Nou, belofte. Ze zijn het al aardig waar aan het maken. Mm-hmm. Band uit Zeeland, hè, begreep ik. Ja, precies. Ik was aan het kijken. Ik heb ooit nog in Terneuzen gewerkt. Maar ik denk, misschien zit ik nog wat oud-leerling. Maar zelfs daar waren ze te jong voor. Echt jonge gasten die heel goed naar King Crimson hebben geluisterd. Tenminste, dat was de indruk die ik ervan kreeg. Behoorlijk ruig, maar ook behoorlijk virtuoos. Dat allemaal dadelijk. Eerst gaan we luisteren naar Tramhouse met Minus 20.
1: Yes. Yeah.

0: Nou, zonder twijfel heel erg goed, dit nummer Barge van Grote Geelstaat. Maar nu komt de vraag, is dit nou postpunk?
1: Ja.
0: Sam, leg eens uit.
1: Ja, dat vind ik een hele goede. Nou, ik ben voor deze zending ben ik wat extra onderzoek gaan doen naar wat postpunk nou precies is. Want wat is postpunk eigenlijk?
0: Ja. Ja, je wist dat deze vraag kon komen. Hè?
1: Ja, nee, inderdaad. Nee, dus was iets. Ik heb deze lijst ook samengesteld heel erg op gevoel. Wat klinkt als postpunk? Het was ik gaan opzoeken en ik las het eerst wat ik las ongeveer was iemand die zei dat postpunk muziek is waarbij punkartiesten instrumenten leerden bespelen. Dus
0: daar is wel. Ik dacht, ja, want bij punk konden ze het nog niet en bij postpunk leerden ze
1: het. Ja, zoiets. Dus het is heel erg, het was heel erg het vrije denken in muziek maken van wat punk was, natuurlijk.
0: Ja. Correct.
1: En daarna zijn ze heel erg veel meer gaan experimenteren met instrumenten.

0: Zang, ja, met van alles. Ja. Zijn ze, dus het vrije denken van het hele rauwe, snelle, van het punk.
1: Ja, je moet je voorstellen, in de jaren 70, bands als Pink Floyd, allemaal virtuoos, ja. Kwamen allemaal van de kunstacademie of de muziekschool, mm-hmm. of het conservatorium of wat dan ook. En dat was een soort working class beweging. Mm-hmm. Die zei van, ja, maar dat kan ook veel simpeler. En die wilden zich daar niet mee. Die wilden gewoon gingen voor de energie.
0: Ja.
1: Dus dan krijg je de Ramones. Eerst in Amerika, de Stooges. Ja. En nou, dat slaat dan over via de Sex Pistols in mm-hmm. Engeland. En dan krijg je punk.
0: Ja.
1: En eigenlijk, dat is dan zo 677. Mm-hmm. En eigenlijk krijg je dan ook meteen een soort tegenbeweging. Want met bands als de Buzzcocks en de Undertones. Mm-hmm. Die zijn al wat minder working class. Die zijn al iets intellectueler. En dan krijg je, er is eigenlijk ook zo'n parallelle stroom. Bijvoorbeeld waar bands als Roxy Music en zo uitkomen. Mm-hmm. En David Bowie, wat ook nog wel kunstacademie is. Maar die wel vanuit die pubrock en glamrock van de jaren 70. Ook diezelfde energie hebben.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dus dat is het beeld wat ik erbij heb. En je hebt natuurlijk vooral modernere muziek nog uitgekozen.
0: Ja.
1: Dus die term postpunk is ook in de loop der jaren veel breder geworden.
0: Ja, want wat ik nu eigenlijk heel erg merk is nu, zeker met die muziek die ik heb gekozen, heb ik gekozen als postpunk natuurlijk. Ja. Maar dat is een beetje na die postpunk revival natuurlijk, ook van de Zero's. Merk ik heel eigenlijk dat postpunk niet eens meer punk hoeft te zijn per se. Ja, het is meer zodanig breed dat ik postpunk nu vooral ook een beetje zie als het durven experimenteren met muziek maken of zo.
1: Ja, dus niet publieksvriendelijk.
0: Nee, dat niet. En dat is het natuurlijk ook zo waarom ik zo van postpunk hou eigenlijk. Ja. Maar het hoeft niet meer per se rap tempo.
1: Nee. En dit is dan op zich wel weer grappig, want in de jaren 80 was natuurlijk postpunk new wave en dat soort zaken, mm-hmm. die waren een beetje de norm.
0: Ja.
1: En toen kreeg je juist, en ook een psychedelische revival kreeg je toen. En toen werd juist de tweepop, waar mm-hmm. Wat een beetje knullig en kneuterig en met lieve meisjes en zo. Dat was dan eigenlijk een beetje de underground.
0: Ja.
1: Dus je krijgt altijd weer bewegingen die zoeken naar iets authentieks.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment krijgt dat dan weer de overhand. En op een gegeven moment kreeg je dan, dat noemden ze dan indie.
0: Ja,
1: Want dat waren onafhankelijke labels.
0: Maar
1: vervolgens kreeg je dan in de jaren 90 dat al die onafhankelijke labels, die werden door grote labels opgekocht. Dus dat was een soort greenwashing. Dus dat was ook niet meer authentiek.
0: Mm-hmm.
1: En nou, toen kreeg je de lo-fi beweging. Met mensen die dan demo-achtige liedjes opnamen. Nou, en zo krijg je, is het eigenlijk zo'n perpetuum mobile. De volgende band die jij hebt klaargezet is Black Midi. Nu we dit zo besproken hebben, postpunk.
0: Ja, dit is dan toch wel weer postpunk die ook iets meer naar het rappen van punk neigt of zo.
1: Ja?
0: Het heeft echt wel het heeft wel een experimentelere opbouw. Er zit een heel flink tempo in, er zit een zware bas in, er zit een zware gitaar in. Maar het heeft wel best wel onvoorspelbaar. Het kan best wel eens onvoorspelbaar uit de bocht schieten. Het is een vrij kort nummer.
1: Ontregelend, zou ik zeggen. Is ook iets wat hoort bij postpunk.
0: Het is heel erg. Ja, je kan eigenlijk, maar dat is zeker ook bij Black Midi. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat je kan verwachten bij die band.
1: Ja.
0: En dat vind ik hier zo gaaf aan.
1: En er is nog een grappige link tussen Grootscheelstaat en Black Midi.
0: Ja. Nee.
1: Vertel.
0: Ja, ze hadden. Grootscheelstaat die stond. Die stond op Best Kept Secret. Black Midi die stond ook op Best Kept Secret. Die stond daar
1: 4 jaar geleden.
0: 4 jaar geleden, ja. Inderdaad. Daarnaast is
1: Black Midi. Vertellen?
0: Ja, doe maar. Gebrand los.
1: Grote Geelstaat vertelde tijdens het concert.
0: Ja,
1: dat het concert van Black Midi 4 jaar geleden voor hun een grote stimulans was om muziek te maken en op Best Kept Secret te willen staan.
0: Ja, zo.
1: Toch?
0: Nou, ja, en om daarom snel nog even toe te voegen. Ja. Dat was ook, ik had afgelopen paar maanden, of ergens een paar maanden terug, had ik de kans gehad, een hele toffe kans om de bandleden van Grote Geelstaat te interviewen.
1: Mm-hmm.
0: Toen werd de naam Black Midi ook al genoemd als een van de grotere inspiratiebronnen van die band. En toen ben ik ze uiteindelijk gaan luisteren, Black Midi, want die hele band die kende ik eigenlijk helemaal niet. Toen ben ik ze gaan luisteren, je herkent echt wel degelijke dingen van Black Midi herken je terug in de muziek van Grote Geelstaat. En ook een reden waarom het dan zo is blijven hangen. Want als je Grote Geelstaat dan gaaf vindt, waarom zou je Black Midi dan niet gaaf vinden?
1: Nou, dat gaan we nu uitproberen.
0: Ja, succes! Ja.

0: Yeah. Wat een geweldige tekst.
1: Zo.
0: Lekker nihilistisch.
2: Ja.
0: En dat was Devo met Uncontrollable Urge. Ik gooi er af en toe dan maar eens wat echte ouderwetse originele postpunk tegenaan.
2: Tuurlijk. Maar ook zeer nooit is, hoor.
1: Originele.
0: Originele, ja. Nou ja, dat is wel een beetje het idee van postpunk. Het moet wel origineel zijn.
1: Ja.
2: Oké. Okay,
0: en ik noemde net, toen wij hier lekker aan dansen waren in de studio, al de documentaire op Netflix over Devo. Echt wel een eye-opener. Leuk om naar te kijken. Hoe zij echt helemaal beu was, waren en een eigen versie van rock'n'roll gingen maken. Die op dat moment echt nergens op sloeg. En eigenlijk nu nog steeds niet.
1: Ben ik benieuwd.
0: Ja. Hey, je hebt weer iets nieuws klaargezet.
1: Ja. Ja, King of the Slugs van Fat Dog. Een band.
0: Klinkt als een hip-hop band eigenlijk.
1: Ja, best. Zoiets. Nee, het is een band, ja. Die heb ik een keer ontdekt. En het was toen luisterde ik vooral nog naar de iets analogere muziek. Vooral je standaard tussen aanhalingstekens, gitaar, bas, drum,
0: ja.
1: Samenstelling. En toen kwam Fat Dog opeens langs. Op de radio was dat. Niet met dit nummer, maar een ander nummer. Maar dit nummer is ook een heel goed voorbeeld ervan. Daar zat een nieuwe elektronische laag op.
0: Okay.
1: Die is ook een soort eye-opener was voor mij qua muziekinteresses.
0: Mm-hmm.
1: Dit is dan een iets langer nummer die ook een hele toffe gelaagdheid heeft in opbouw. Dus die heeft is heel duidelijk opgedeeld in drie delen. Eén deel, een tussenstuk. Wat eigenlijk toen helemaal niet mijn muzieksmaak was. Maar het was wel heel gaaf, stiekem.
0: Beetje progressive rock bijna.
1: Ja, het is meer een soort
0: symfonische rock.
1: Het is meer hakken. Lekker Hollands hakken.
0: Ik was nog wel een beetje op zoek naar het postpunk gehalte. Die miste ik nog in je uitleg.
1: Nee, het is ook weer, als ik dan naar postpunk zou moeten gaan, dan dan is het ook weer dat experimentele. Dit klinkt ook weer heel erg als lekker niks van je publiek aantrekken.
0: Zoals wij hier doen, dames en heren. Dus fijn dat jullie luisteren.
1: precies dat. Precies dat.
0: Dus fijn dat je luistert, luisteraar.
1: Oh ja. Dus ik dacht, dat zet ik dan door middel van muziek. En ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of jullie het dan postpunk gaan vinden.
0: Ja. Is het oud? Is het nieuw?
1: Dit is vrij nieuw. Dit is na 2020 in ieder geval.
0: Oh, kijk. Oké, vrij recent. Nou, ik ben benieuwd, want het zegt mij niks. Dus
1: ja.
0: Nou, kom op met dat ding.
1: Veel plezier.
0: Ja, dank u.
3: Spannend.

0: Hey.
1: Applausje voor Markie Smit en de Fall met Stepping Out. En daarvoor die King of the Slugs van Fat Dog. En ja, Markie Smit was vorige week ook nog heel kort even op Best Kept Secret te zien. Zul je zeggen van, hij is toch al lang hartstikke dood. Dat klopt, maar hij werd in een liedje van de Gorillaz gesampled. En ze toonde ook nog eventjes zijn uit duizenden herkenbare beeldenis. Ja, The Fall. Ja, dat is muziek die ik ook een beetje aan mijn kinderen probeer op te dringen.
2: Ja, hij probeert het.
1: Hij probeert het. Ik heb hier een getuige. Ja, maar toch wel met enig succes, dacht ik.
3: Is dat met enig succes? Nee?
2: Oh. Ja, ik heb een keertje naar geluisterd, maar ja, het zegt me niet zoveel.
1: Zegt
2: hij
1: niet
2: zoveel. Ik ben er te jong voor of zo.
1: Ja. Ja, dat klopt. Het is een acquired taste, zoals ze dan wel eens zeggen.
2: Nou, zijn stem doet me alleen maar denken aan Primus of zo. En dan denk ik van, dan ga ik liever naar Primus
1: luisteren.
2: Bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou ja, ooit komt nog wel een keer de echte rebel in je boven. En dan weet je wat, dan kun je levelen met Markie Smit.
2: Ik hoop het voor je.
1: Nou, mijn leven is ook al compleet als het niet lukt. Okay. Hey, en je hebt alweer iets uitgezocht, Sam.
3: Kijk, ja, Stalemate van Whispering Suns.
1: Ja.
3: Een nummer.
1: Wat is dat dan weer van band?
3: Ja, Whispering Suns is een Belgische band.
1: Oh.
3: Een hele toffe zangeres is het.
1: Oh.
3: Zou op het eerste gezicht zou je niet zeggen dat het een zangeres is. Ja, ik dacht, weet je, ik kan ook wel een beetje afwisselen met de hele tijd zangers.
1: Zeker. We proberen een beetje inclusief te zijn.
3: Ja,
1: hier.
3: Precies. Ja. Maar ja, nou, neem ik Stalemate als voorbeeld. Want Stalemate is een... het is een heel donker nummer, maar het is een nummer die... die de hele tijd een beetje in mijn hoofd is wezen knagen en die blijft dan de hele tijd hangen.
1: Een oorwurm.
3: Echt zo'n oorwurm. Ja. Op een gegeven moment, ja, vind ik dit leuk, vind ik dit niet leuk. Uiteindelijk blijk ik het heel gaaf te vinden.
1: Misschien is dat ook wel een definitie van poppunk. Muziek die je de ene keer leuk vindt en de andere niet.
3: Ja, of niet. Muziek waar je aan moet wennen of zo.
1: Ja. Want dat was, het schuurt.
3: Om terug te komen op Grote Geelzat, ja, dan was dat ook degelijk.
1: Ja.
3: Hetzelfde hiermee. Het is dus hele donkere muziek. Zeker hun eerste albums waren heel zwaar beladen. De stem van de zangeres leent daar ook wel heel goed aan.
1: Ja?
3: Nieuwere album is iets...
1: commerciëler.
3: om het misschien zo te noemen. Maar dit is ook gewoon, dit is de opener van het album. Heel tof nummer, hele mooie. Ik vind het zelf een hele gave baslijn. Die blijft ook wel een beetje zo achter in mijn hoofd hangen.
1: Ja.
3: Een heel tof nummer.
1: Ik word er nieuwsgierig. Nou, we gaan hem draaien. Ja, dus Stalemate van Whispering Suns. En het begint heel rustig zo te horen.

0: Gathering Dust van Modern English, die had ik dan weer uitgekozen. En daarvoor Whispering Sons met Stalemate. Deed mij erg aan Bauhaus denken. En kon ook amper geloven dat het een vrouw was die zong.
1: Ja, dat is interessant ook wel vaker als ik die muziek aanbeveel of aanraad.
0: Ja, wel bijzonder, ja. Ik vond het mooi nummer dat lekker open ging. En zo kwam ik dan ook eigenlijk bij Modern English uit. Omdat Gathering Dust, dat is ook zo'n nummer dat lekker open knalt halverwege. Mm-hmm.
1: Nou, ik heb hem net 5 seconden geleden toegevoegd aan mijn afspeellijst op Spotify.
0: Heel goed, heel goed.
1: Dus hij valt in de smaak.
0: Ja.
1: Valt in de smaak.
0: Nou, en het grappige bij Modern English is wel, dit komt van een EP met 5 liedjes erop. En die barst zo van de ideeën en van de ambitie. Mm-hmm. En als je dan hoort dat die band verder is gegaan, dan blijft niks meer van over.
1: Oh, dat is zonde. Ja, dat is zonde.
0: Ja, dan raak ze helemaal de weg kwijt. Maar die eerste plaat, dat is echt 5 keer, 5 EP'tje met 5 keer, sorry, 5 kanaalnummers. Dus, en often overlooked, zoals ze dat noemen. Ja. Ja, een beetje vergeten EP'tje is dat. Dus van harte aan me.
1: Ik hoop dat ze die muziek gewoon dan, dat allemaal een beetje uit weten te smeren over al die albums die erna kwamen.
0: Ja.
1: Van alles in één EP'tje proppen.
0: Ja, precies. Kijk, maar dat vind ik dan vaak wel weer de sport om dat soort vergeten bandjes, vergeten EP'tjes te vinden.
1: Zeker, met
0: dat ene gouden nummer erop. Hè?
1: Zeker,
0: de Golden Nugget.
1: Ja, precies.
0: Hey, en jij hebt een band neergezet die heet Chalk. Ik heb er niet van gehoord. Is dat ook zo'n bandje met...
1: Het is ook weer een nieuwe muziek. Het is ook weer iets raarder. Het is ook weer elektronischer. Ze hebben een nieuw album uitgebracht, dit Crystal Punk.
0: Oh.
1: Nu zou ik het zelf iets meer pop noemen dan dat het punk is. Maar dit is van een EP die ze ervoor hebben uitgebracht. Het is ook weer een
0: hele... Ze dachten natuurlijk, als we het maar punk noemen, dan trappen mensen
1: precies.
0: Er wel in.
1: Ja, dat Sam Loods in ieder geval wel. Nou, want ik heb ze laatst live gezien in Amsterdam. En toen hadden ze ook hun geluid iets meer aangepast. Ook bij nummers van voor die CD op de muziek die ze nu maakten. En het was beetje... Het is allemaal een beetje disco-pop-achtig. Maar dit is de studioversie van Them van Chalk, wat jullie daar gaan horen.
0: Ja.
1: Is gewoon een heel sterk, emotioneel sterk ook, zwaar nummer.
0: Ja, waren ze maar op die manier doorgegaan.
1: Ja, inderdaad, ja. hopen dat ze het misschien iets realiseren bij hun volgende album of zo.
0: Ja, precies. Nou, we gaan luisteren.
1: Yeah.
0: Chalk met het nummer Them. En dus niet Them met het nummer Chalk, even voor de duidelijkheid.
1: Ja.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
1: Dat was onze jingle.

0: Ja, je luistert nog steeds naar de zending met DJ Mouse met speciale gasten Sam en Wart. En we hebben het over postpunk. En nou, voor de pauze, of voor de break, hoorde je eerst de band Chalk met het nummer Dem. En nou, ik vond daar James White en The Blacks wel bij passen, met de kantoortjes zelf. Een oud spoelhitje heb ik me laten vertellen. En ja, ik zou zeggen, toch de peetvaders van LCD Sound System. Van die lekkere New York death disco.
1: Wat moet ik me inbeelden bij death disco?
0: Nou, death disco, die term, die komt van een aantal... ik heb die leren kennen door een aantal verzamel-cd's met van die New York jaren 80 disco. En dat noemen ze death disco omdat het een beetje... Want dat is vernoemd naar een nummer wat van... volgens mij is dat trouwens een Vlaamse band. Tenminste, zijn... Er is een nummer, Death Disco, uit de jaren 80, dat eigenlijk een beetje een new wave is. En op die plaats staan allerlei dingen verzameld die wel disco klinken, maar dan wel een beetje dat koude, nare new wave geluidje hebben. Dus zo is die term Death Disco een beetje in zwang geraakt. En disco is natuurlijk super happy en blij en levensbejagend, zal ik maar zeggen. Terwijl die Death Disco was eigenlijk zo, ja, die jaren 80 totdat de bom valt, depressieve disco.
1: Ja, naam van een beetje deel is gewoon een slechte combinatie van death metal en dan disco is of zo.
2: Ja, ja, echt een hele afgezaagde...
1: Ja, dat soort combinaties kom ik iets te vaak tegen op
0: Jawel?
1: Dit. Okay. Dus ik was even bang.
0: Ja, ja, nee, daar ging het me niet om.
2: Er zitten wel interessante benamingen tussen in ieder geval.
0: Ja. Yeah. Ja, nou, dus James White en The Blacks, wat mij betreft echte postpunk.
2: Of death disco.
0: Of nep disco, dat kun je ook zeggen, ja.
2: Ja, weer nep.
0: Oh, death disco, nep disco, ja. Nou, ja. Wat heb je uitgezocht, Sam?
2: Ja, dan gaan we naar Chocolate van Makeshift Art Bar, om terug in te haken op Dem van Chalk. Chalk, die had ik live gezien, dus wat ik zei. En het voorprogramma van Chalk was Makeshift Art Bar.
0: Nou zeg.
2: Nou, geloof het of niet. Geloof het of niet.
0: Het komt gewoon allemaal samen in deze uitzending.
2: Goed hè? Ja. Goed hè? Nee, en dit waren een van die weinige instanties dat ik dan toch het voorprogramma gaver vind dan het hoofdprogramma. Dan het programma waarvoor ik ben gegaan. Dit is eigenlijk wat ik... Makeshift Art Bar is een beetje wat ik hoopte wat Chalk dan zou zijn gaan doen. Het is ook een beetje elektronisch randje. Zware muziek, ook gasten van rond de 20 denk ik, opkomende... Mm-hmm. Ook komen de artiesten die eigenlijk ook weer helemaal niet zoveel... die zich helemaal niet zo boeien om wat het publiek denkt... maar die ook gewoon weer lekker zware, moeilijke muziek willen spelen. Ook met een klein elektronisch randje.
0: Grappig dan toch dat daar ook een publiek voor is.
2: Ja, tuurlijk. En zeker dat er 20-jarige knapen zijn die dat nog willen blijven maken.
0: Ja.
2: Zo gaaf zijn Ieren. Mm-hmm. Komen ook al interessante dingen uit Ierland qua muziek, vind ik.
0: Ja, is het een beetje ook in de slipstream van Fontaine's DC en zo meegekomen?
2: Nee, dit is ook een stuk nieuwer. Dit is ook wel, wat is het? Ook weer 2022 of zo.
0: Want volgens mij was het niet Crows vorige week op Best Kept Secret. Ook zijn eerste band. Nou, het was net alsof ik naar Fontaine's DC zat te luisteren.
2: Ja, ja, ja. Nee, dat was die Korea. Dat was die
0: Korea. Oh, Korea was dat. Oh, ja, ja, ja.
2: Nee, maar dat was echt...
0: Sorry, Crows. Sorry, Crows. Ja.
2: Nee. Nee,
0: zo'n grote indruk hebben jullie op mij gemaakt.
2: Nee, die Makeshift Art Bar, dat is wel iets meer hun eigen ding. Dat is echt wel meer hun eigen ding. Je hoort ook niet, je zou ook niet gelijk zeggen dat het Ieren zijn.
0: Oké. En waar uit Ierland komen ze?
2: Dublin volgens mij.
0: Dublin, oké. Okay. Ja, daar waren wij vorige week. Vorig jaar.
2: En misschien waren jullie ze wel tegengekomen.
0: Ja, zonder dat we het wisten.
2: Ja,
0: ja,
2: wie weet. Spannend.
0: Ja, zo groot was het daar niet, dus.
2: Ja.
0: Makeshift Art Bar met Chocolate. Kom er maar in.

0: Zombie Warfare van Chrome, een mysterieuze band uit eind jaren 70, begin jaren 80 maakten ze ook nog wel nummers. En ja, ik vind het wel een bijzonder bandje, want ik snap eigenlijk nooit de logica van hun liedjes.
1: Dat snap ik ook niet.
0: Nee, het lijkt wel alsof ze gewoon een aantal demo's willekeurig achter elkaar geplakt hebben. Maar er gaat ook wel iets mysterieus en iets passief-agressiefs vanuit, wat ik dan ook wel weer grappig vind.
2: Nou, ik wilde net zeggen, ik vind het eigenlijk wel interessant dat zo'n nummer op een gegeven moment de laatste twee minuten een beetje omslaat. Ja. En dan blijft hij maar twee minuten lang zo doorgaan totdat hij op een gegeven moment afbouwt.
0: Ja.
2: Ja, ik kan het wel waarderen, ik vind het een tof nummer.
0: Nou, als je heel die plaat luistert, dan snap je ook niet waarom de nummers precies op dat moment dan ophouden of beginnen. Want het gaat echt gewoon de hele tijd zo door, stukje hier, stukje daar. En dan begint iemand er doorheen te blaten. En opeens ook weer een saxofoon of zo. Nou ja, gewoon lekker maf. Dus Chrome. En daarvoor, wat hadden we? Oh ja, Makeshift Artbar. Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel een tof nummer.
2: Ja,
0: nou, niet alleen omdat het chocolade heet, wat toch wel een beetje mijn guilty pleasure is. Maar nee, het was ook serieus wel een goed nummer.
2: Kijk.
0: Op de achtergrond Quincy Jones, Summer in the City. Want, goh, is toch warm.
2: Ook lekker, ook lekker postpunk.
0: Of zou het buiten al het noordweer zijn losgebarsten met onweer en al? We gaan het zo meteen zien.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: We zitten hier in een kelder zonder zonlicht, dus... we zien wel hoe de wereld eruit ziet als ze weer uit dit hol kruipen. Maar goed, ter zake. Nou, een postpunk bandje wat het nog ver geschopt heeft. Frans Ferdinand. Pas geleden nog in 013, als ik me niet vergis.
2: Morgen op Pinkpop, toevallig.
0: Oh, ook al.
2: Ga ik ze zien.
1: Oh. Nou, veel plezier.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Ja, het zal wel leuk zijn. Ik ben wel van mening dat ik hun oude muziek, dus hun Michael en zo... En die tijd vind ik echt wel vind ik echt wel beter dan de nieuwe muziek.
0: Oké. Dus je hoopt dat ze oude hits gaan spelen.
2: Jawel. Maar zo Michael, dat zullen ze

0: Toch wel, dat
1: ja, maar
0: toch
1: de eerste wel album is ook wel echt best wel bekend. In contrast met de nieuwe album. Zeg, dat nieuwe album is allemaal leuk en aardig, maar ik denk niet dat iemand die liedjes echt kent, specifiek.
2: Ja, ja, er zullen echt, natuurlijk echt wel mensen zijn die voor een nieuwe muziek gaan. Maar ik denk dat iedereen die komt wel voor...
3: Voor de heetjes, hè?
1: Ja, dan bijna, of zo, maar bijna 030 al zei. Ik ken best wel een paar vrienden die daarheen gingen, maar die kennen dat nieuwe album echt niet.
2: Ja,
1: dat zeg
2: ja nee, natuurlijk.
1: Die gaan alleen maar voor de Take Me Out en zo.
2: Ja, ja, ja. Dat ja, ja, is ook wel een klassieker, zo, dat, ja, dat album natuurlijk.
3: Maar het heeft ook iets treurigs, zo'n band die dan na één cd eigenlijk al een beetje over zijn top is. Mm-hmm. Mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, best.
3: Die willen natuurlijk toch nieuwe muziek blijven maken en moeten dan toch steeds weer komen opdraven voor diezelfde paar hitjes.
2: Ja, maar je hebt nu natuurlijk, nu heeft, nu, volgens mij is nu Frans Ferdinand ook alleen maar de zanger nog.
3: Wel? Is het al zover?
2: Volgens mij is de rest buitenstaander of buitenstaander niet. Ja, die is natuurlijk wel Frans Ferdinand, maar niet origineel, heb ik maar laten zeggen in ieder geval.
1: Ja.
2: Maar,
1: dat zou best kunnen, hè?
2: Ik ben er niet op vast.
3: Nou was er een tijdje terug, om het dan toch positief af te sluiten.
2: Ja.
3: Een tijdje terug een bandje Los Bichos. Ik weet niet of je daarvan gehoord.
2: Nee.
3: Ja, nou, ze waren denk 2 of 3 jaar terug het voorprogramma van King Gizzard en The Lizard Wizard.
2: Oh, kijk.
1: Hey.
3: En ik ging eigenlijk een beetje voor Los Bichos. dat zijn 4 meiden die een beetje een mengeling van punk en exotische muziek maken.
2: Cool.
3: Ja, wel leuk. Zeker met allemaal ook van die Zuid-Amerikaanse invloeden en zo.
2: Mm-hmm.
3: En die plaat van hun is geproduceerd door ik weet even niet hoe die heet, die zanger van Frans Ferdinand.
2: Alex.
3: Ja, precies. En het grappige is dat je dat hoort in die muziek. Want er zitten toch wat van die echte Frans Ferdinand lijntjes in. Terwijl het totaal ander genre is.
2: Ja, ja, ja.
3: En toen dacht ik van, dat heeft hij toch mooi voor elkaar. Want ik ben zelf niet zo'n fan van Frans Ferdinand. Maar toch dat je dan die plaat luistert en toch zijn stempel daarin herkent.
2: Ja, ja, ja.
3: Dus dan heeft hij toch ergens een beetje... Ja, ja, ja. En maar hij heeft dus ook een beetje een eigen stijl. Die ik moeilijk zou kunnen omschrijven. Maar die wel herkenbaar is.
2: Of ja, zeker die hun eerdere muziek. Dat is echt wel heel duidelijk Frans Ferdinand.
3: Ja,
2: dat is wel heel leuk om te horen.
3: Maar ook in de toonladers of toonsoorten die ze gebruiken.
2: Ja.
3: Hey, en je hebt gekozen voor Michael. Is er nog een speciale Michael die je in gedachten had toen je dit nummer uitzocht?
2: ik heb dit nummer gekozen in naam van mijn oom, Michael.
3: Oké.
2: Nee, grapje. Nee,
3: we hopen dat hij luistert.
2: Ja, precies. Ja. Ik ben heel benieuwd waar u ook mag wezen. Ja. Nee, ik vind Michael gewoon een heel tof nummer. Lekker opzwepend, lekker snel. Als je iets snel gedaan moet hebben, moet je dit nummer opzetten. Laat ik het daarbij houden.
3: Oh, nou, dan gaan we snel luisteren.
2: De afwas of zo.
3: Huh?
1: Ja?
3: Oh, ja?
1: Ik zei het zeker, want ik ben het mee eens.
3: Oh, je bent mee eens. Kijk, dankjewel. Je hebt hem op 12 inch trouwens, hè, deze.
1: Ja, die heb je me vanmiddag nog even aangeboden, omdat je hem zelf vanaf wou volgens mij.
3: Ja, ik ben op het ruimen.
2: Oh ja.
1: Ja, ik ben dus ook aan het opruimen, dus dat clasht een beetje. Ja,
2: je mag hem richting mij opruimen eventueel.
3: Dat is goed.
1: Goed.
3: Michael van Frans Ferdinand. Yes.

0: Spit Energy met Soldier Soldier. Soldier Soldier. Ik moest even een beetje aan mijn uitspraak werken. dat komt van alle bier. Ook al is het 0.0, doet het niet toe.
1: Er staat daar nog een voorklas.
0: ja. Even doorzuipen. Ja. En daarvoor hadden we Michael van Frans Ferdinand. Over Spitz Energy, Britse band. En ik geloof niet dat ze meer dan een paar singeltjes gemaakt hebben. Maar wel, deze single vind ik wel geweldig. Maar op de B-kant, we hadden het eerder al over Roxy Music. Een cover van Virginia Plain in dezelfde stijl als Soldier Soldier. Geweldig singeltje. Ik hou van singeltjes. Waar is ons pauzemuziekje? Hier is die, ons babbelmuziekje bedoel ik. Ja. Wat heb je nou toch voor uitgezocht, Sam?
1: I'm Scum van Idols. Dat is een
0: nummer. Een autobiografisch nummer?
1: Ja, zoiets. Ja. Het heeft allemaal een beetje doen beginnen. Ja, vroeger was ik heel veel van de rock, van Muse en zo. En toen kreeg ik op een gegeven moment Idols, I'm Scum in specifiek, aangeraden.
0: Oh, je bedoelt niet het tv-programma Idols?
1: Nee, IDLES.
0: Voor de luisteraars.
1: IDLES. Okay. IDLES.
0: Oh, en de zanger van Idols hebben we vorige week nog live gezien.
1: Ja, bij Gorillaz. Bij de Gorillaz.
0: Deed ook een nummer.
2: Deze conversatie voelt wel een beetje voorgeprogrammeerd. Weet je, nu dit E.
0: Oh, nou je check.
2: Maar ga verder.
1: Compleet onverwachts uit de hoek schieten. Nee, ja. Nee, maar Idols dit nummer heeft een beetje dat ook weer, het heeft iets meer dat. Dat vrijere wat zo'n rock van Muse niet heeft. En het heeft een soort van.
0: Maar zo hebben we nou bands van Muse?
1: Ja, omdat ik hiervoor naar wat meer van dat soort muziek luisterde.
0: Oh, kijk. Ja, dat is wel een belangrijke context.
2: Wel opletten, hè?
1: Ja, wel opletten. Ik heb het al. Nou, laat maar.
0: Ja, maar dan weten de luisteraars toch niet dat jullie het daar net over hadden.
2: Nee, maar hij zei dat toch net?
1: Ik zei het net.
0: Oh, zei het net? Sorry. Het. Oh, dan was ik niet op het letten.
1: Maar in ieder geval, toen kreeg ik.
0: Hold my beer.
1: Toen kreeg ik I'm Scum voorgeschoteld. En dat was een soort, ja, er zat een lekker los randje aan. Een lekker plat Brits pratende zanger. Pratend eigenlijk ook wel. Er zat een soort danselement ook wel aan. En toen kreeg ik eigenlijk een beetje mee wat muziek ook. Wat er nog meer. Een soort van geheime deur ging er open naar andere muziek. Oh. En in dit geval dan postpunk. Dit is iets meer ook nog punk rock. Maar ook postpunk. En. Sinds dit nummer en sinds Idols is dat een beetje geëvolueerd naar wat ik nu luister. De muziek die eerder is langsgekomen. De muziek die waarschijnlijk ook nog langs gaat komen hier.
0: Sowieso.
1: Ja.
0: Cliffhanger.
1: Ja, nee, ja. Maar het is nog steeds een van mijn favoriete Idols.
0: Oké. Komt-ie aan. I'm Scum van Idols.

0: Graves van Hooded Fang. En daarvoor Idols met I'm Scum. En ik memoreer het hier al even tegen het selecte publiek in deze studio. Helaas, Hooded Fang niet op Spotify te vinden. Dus wil je die luisteren, dan zul je echt een cd'tje of een lp'tje moeten aanschaffen.
1: Ja, kijk het even op Bandcamp staat het ook.
0: Oh, Bandcamp staat het
1: ook. Moet
0: je wel betalen.
1: Nee, ik vond het wel leuk klinken. Geef een beetje van die... Ja, die tegenwoordig heb je veel van dat soort indie rock, een beetje veel voendabar of zo.
2: Dat heb je dat.
1: Okay. Dat ik een tijdje geleden, of ja, een paar jaar terug, zat ik wel echt heel erg in die scene. Dus wel een beetje nostalgie. Ja, nostalgie naar 2 jaar terug of zo.
0: Ja. Zo snel kan het gaan. Ja. Dit is een beetje punky versie van shoegaze, zou je kunnen zeggen. Ik zal ze toch nog even een keertje pushen, zodat mensen op Bandcamp gaan kijken.
2: Ja, en je kijkt.
0: Hey, leuk die band. Ja, en ik ga zelf nog een keer achter die LP aan, want die heb ik na al die jaren nog steeds niet. Want die is ook al niet zo makkelijk te vinden. Want volgens mij heet die LP ook Graves. Moet ik even spieken? Precies. En het liedje heet Graves met een S en de LP heet Graves met een Z. Dus om het lekker logisch te houden.
2: Maar uit welk jaar zijn die Graves dan?
1: 2013 volgens mij.
3: Klinkt ook best wel zo'n Graves met een Z. Klinkt ook niet alsof het uit de jaren 70.
0: Nee, dat is grappig hoe dat dan met die schrijfwijze dan ook iets weggeeft over waar het vandaan komt.
2: Ja, precies.
0: Ja. Je hebt nu toch iets klaargezet. Is dat nog postpunk?
2: Dan ga ik, ja. Het is wel, als je weer gaat denken in het hele vrije qua instrumenten, of instrumentgebruik, het is heel erg minimaal. Het gaat over Jobseeker van Stevert Mods.
0: Mm-hmm.
2: Het zijn twee gasten. Eentje die iets over de plaat, of eentje die iets over de speakers al spreekt, en eentje die maar een beetje staat te ouwe hoeren in de microfoon.
0: Oh ja? Je komt een beetje uit dezelfde tijd dat je ook de audiobullies had. Ik weet niet of je dat nog meegekregen hebt.
2: Het is iets...
0: Dat was elektronischer, dat slekkerige.
2: Precies. Dit is dan nog iets... Ik denk dat het nog iets minimaler is of zo. Eigenlijk kan ook wel een beetje kneuterig overkomen. Maar ik denk wel van... Weet je, ze staan wel ergens voor. Je hebt dat hele experimentele. Het is dat experimentele, de nieuwere instrumenten. Het heeft wel iets soort vrij. Het is heel vrij, hele vrije muziek. Ja, het is echt, je vindt het of helemaal geen hol aan, of je vindt het heel erg leuk.
0: Ik hoorde tot nu toe in ieder geval altijd tot die eerste categorie. Maar misschien gaat dit helpen. Wat in ieder geval gaat helpen is dat we na al die liedjes van 2 minuten nu even een liedje van 4 minuten hebben. Zodat ik ook echt kan gaan plassen.
2: En dan is dit wel een goed nummer daarvoor.
0: Een goed nummer om eventjes de studio uit te gaan.
2: Nou, dit is wel zo'n kwestie van wat zij hebben laatst een nieuw album uitgebracht. En toen zijn ze daarmee ook gaan toeren. Zijn ze naar 013 geweest en hebben kaartjes voor gehaald.
0: Oh ja.
2: En vonden een aantal singles van het album vonden we heel, heel leuk. Vond ik heel leuk.
0: Ja.
2: Maar je moet ook meer dan dat leuk gaan vinden. Dus daar ben ik heel veel gaan luisteren. En uiteindelijk is het toch wel heel erg gaan groeien. Okay. Dat is iets wat ik ook wel een aantrekkingskracht vind van postpunk. En nu zeg ik niet gelijk van, als iets moet groeien, dan is het postpunk. Maar
0: het mag wel lekker schuren.
2: Het mag lekker schuren, inderdaad. En dat is iets wat Stevert Mods wel degelijk doet. Ja,
0: en dan niet schuren zoals je op een schoolfeestje doet. Nee, okay. Hey, Stevert Mods.
1: Dat is zo onnodig.
0: Dit zegt weer meer over jou dan over mij, denk ik. Jobseeker van Sleetford Mods.

Here it is. Again. And it's called... One, two, X, you!

0: Ja, goed verhaal, lekker kort. Dat is Wire, even kort samengevat. Ja, ze hebben ook liedjes van 26 seconden, maar dat, dan moet je te veel haast in de studio.
1: Ja.
0: Dus ik heb dit extra lange nummer van, wat was het, 1,5 minuut uitgekozen.
2: Dat waren ze toch gul, zeg die.
1: Ja, ik merk dat, dat het post van het postpunk steeds een beetje meer aan het vervagen is gedurende het programma doorgaan.
0: Ja, nou ja, Wire is, ze zijn wel een beetje de uitvinders ervan. Ze waren veel te nerderig om echt punk te zijn, maar ze hadden wel dezelfde energie. Ja, en super strak, dat vind ik zo leuk aan die riffjes zoals ze spelen. En dan zo'n titel, 1-2-XU.
1: Ja,
0: ja, nou, daar wordt nog steeds driftig over nagedacht over de hele wereld, wat die zou kunnen betekenen. En wat was het ook alweer ervoor? Oh ja, de Sleaford Mods met een zeker niet onaardig nummertje, Jobseeker. Een hart onder de riem van alle werklozen onder ons.
2: Zoiets, ja. Ja. Zeg dat wel.
1: Was het maar zo'n feest?
0: Was het maar zo'n feest? Nee, helaas zitten we nog altijd aan ons werk.
1: Ja.
0: Nou heb je een band uitgekozen, ja, die voor mij eigenlijk een beetje een metal-achtige bandnaam heeft. Tenminste, ik associeerde de band altijd met zware metal.
2: Ja, het heeft bijna. Dit is een proto-martyr voor de luisteraars thuis.
0: Ja.
2: Is een Amerikaans bandje. Volgens mij uit Detroit, als ik me niet vergis.
0: Mm-hmm.
2: Zijn.
0: Meiden toch?
2: Zijn gasten. Zijn
0: gasten.
2: Allemaal
0: gasten. Oh,
2: dat zijn allemaal die. Ik heb ze vorig jaar heb ik ze live gezien. Dat is die zanger, dat is een gast die had een colbertje aan.
0: Mm-hmm.
2: Met in elke zak 2 flessen bier.
0: Oh.
2: Okay. 2 volle flessen bier. Die aan het
0: ook echt ruikere gasten.
2: Ja, nee, ja. Ja, niet eens. Hij was gewoon nee. met best wel een pens en zo, al kalend.
0: Oh, ja.
2: En,
0: nou ja, dat bedoel ik.
2: Oh ja. Ja. Nee, ze zagen er allemaal een beetje uit alsof het wat van die. Zeker die zanger, die zag er een beetje uit alsof het gewoon een middelbare schooldocent is die als bijwerk.
0: Ik weet niet wat dit nou weer te betekenen heeft.
2: Ja, niks.
0: Niks te nadenken van een basisschooldocent. Oh nee, dan kan ik het hebben.
2: maar ze maken wel hele interessante, textueel interessant, muzikaal interessante post-punk muziek. Dit is. Het is sommige muziek van hen is heel erg verhalend.
0: Mm-hmm.
2: Dit is daar ook wel van. Hij zingt het bijna een soort predikend. Zeker het begin van dit nummer is alsof hij echt ook weer echt wel ergens voor staat.
0: En Processed by the Boys heet het.
2: Ja, Processed by the Boys heet het. Dat is misschien ook wel goed om te benoemen.
0: Ja, ja, nou, daar komt hij.
2: Yes, ja.

0: Oh my golly, van de Pixies. En ja, dat was toen ik dat de eerste keer hoorde, ik denk in 1990 of zo. Toen zat ik in de derde klas van de middelbare school en iemand gaf me een cassettebandje, want zo ging dat vroeger, met de Pixies erop en Joy Division en de Stone Roses, geloof ik. En ja, dat was echt een weergaloos. Toen had je nog geen Spotify, dan moest je het nog met bandjes uitwisselen met en dan liefst een beetje oudere schoolgenoten die dan net iets meer wisten. Mm-hmm. Zo ontdekte ik dit soort bandjes.
1: Cool.
0: En wat is jouw geschiedenis met de Pixies?
1: Het is de eerste keer dat ik de Pixies hoorde was, ja, toen kende ik Where's My Mind, kende ik natuurlijk al wel. En toen kwam dit nummer kwam op een gegeven moment langs en dan denk ik dat ik daar eigenlijk net iets te jong voor was om dat tot zijn volste te kunnen waarderen.
0: Deze ook nog wel ontregelend.
1: Ja, dus, ja, best.
0: Heel die LP trouwens, die gaat alle kanten op.
1: Ja, echt. Maar toen op een gegeven moment heb ik dat een beetje naar de zijkant geschoven. En toen ik iets meer in mijn hedendaagse muzieksmaak zat, als ik het zo kan zeggen. Mm. Toen heb ik hem weer eens opgezet. Om te kijken, ja, nou, wat vind ik dan nu? Want ik wist wel dat ik hem een keer, dat ik hem ergens spookte aan de grond in mijn Spotify. En had ik hem weer opgezet. Ja, het is toch wel, het is lekker snel, lekker... Spaans.
0: Ja.
1: Hartstikke opzwepend nummer. En nu kan ik het heel erg waarderen.
0: Ja. Doolittle is dan toch meer voor een beetje de beginners.
1: Mm-hmm.
0: Ja, maar Surferosa, dat is mede dankzij Steve Albini, hè, die de plaat opnam. Ja, dat is echt een allegaartje die alle kanten opgaat. Maar juist daardoor... Een klassieker in het genre.
1: Nummer is ook voorbij voordat je het überhaupt beseft en het luistert.
0: Ja, precies. En dan is Where's My Mind nog best wel een rustpunt op de
1: plaat. Ja, zeker. Ja.
0: Daarvoor hebben we trouwens nog de Yeah Yeah Yes met Artstar. En daarvoor dus Proto Martyr met Processed by the Boys. En ik noemde net al Joy Division. Ik vind het wel mooi om deze uitzending af te sluiten met Joy Division. De band waar bij mij heel veel begon. Zoals ik net al aangaf, wat ik vroeger op mijn Walkman cassettebandje, eerst het nummer van Unknown Pleasures. Dus als ik dan thuis wegfietste naar school, dan was Disorder meestal het eerste wat ik hoorde. Ik denk dat dat bandje me echt wel een jaar vergezeld heeft naar school.
1: Cool.
0: Dus mooi om Postmunk mee af te sluiten. Dankjewel Sam, dankjewel Wart. Leuk dat jullie er waren, gezellig.
1: Dankjewel dat ik mocht komen.
0: Ja, tuurlijk. Ik heb weer een paar mooie nieuwe bandjes erbij geleerd. En bandjes die ik dacht te kennen ook weer van een andere kant gehoord. Dus het was voor mij ook weer zeer leerzaam.
1: Wederzijds.
2: Ja, en dankjewel. Ik weet nu ook heel veel meer over Postmunk. Want ja, ik ken helemaal niks van Postmunk. Ja, alleen weer grote gilstaat en zo.
0: Ja, die bands en de muziek allemaal wel, maar niet aan de Postmunk.
2: Een paar namen herken ik wel, maar Postmunk zijn we echt helemaal niet zoveel.
0: Nee.
1: Nou, bij deze.
0: Je weet er nog steeds niet wat het is, maar het klinkt wel leuk.
2: We maken
0: het uit. Ja, we maken het uit, al die genres.
1: Ja,
0: goed. Hey, over 3 weken zit ik hier, als het goed is, met Conor Vlek. En dan gaan we disco doen. Maar de komende 2 weken hebben we nog de restjes van vandaag. En dat zijn er nog behoorlijk veel.
1: Ja.
0: Dus die kun je dan luisteren. Dus luister vooral ook volgende week en over 2 weken. Want dan krijg je nog meer postpunk in je smoel. Dank je voor het luisteren.
2: Ik
0: en we eindigen met Disorder van Joy Division.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

John, I'm going higher. All the

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Yeah!

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorle.